enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: federale overheid lanceert een brochure over het nieuwe marien ruimtelijk plan voor de Noordzee. Dat plan bepaalt sinds maart welke activiteiten waar mogen plaatsvinden op zee. Omdat de Belgische Noordzee klein maar erg druk gebruikt is, moeten duidelijke afspraken zorgen voor een beter evenwicht tussen economie, recreatie en natuur. Zo komt er een bouwvrije zone tot 11 kilometer voor de kust en zijn 4 marine natuurreservaten vastgelegd. Oostende maakt zich vanaf het Hemelvaartweekend klaar voor het nieuwe strandseizoen. De stad zet opnieuw strandredders, strandpolitie en een zomerverkeersplan in om alles veilig en vlot te laten verlopen. Vanaf dit weekend zijn 4 bewaakte zones geopend en tijdens de zomervakantie worden alle strandposten dagelijks bemand. Bezoekers worden gevraagd alleen te zwemmen in bewaakte zones en rekening te houden met het nog koude zeewater. Aiden Broekaert van het Sint-Godelieve College in Gistel-Eernegem heeft de districtsfinale gewonnen van de Internationale Lions Vredesposterwedstrijd. De tekenwedstrijd draait dit jaar rond het thema Harmony in Humanity en wil jongeren laten nadenken over vrede en verdraagzaamheid. Lions Club Oostende Beaufort selecteerde de tekening van Aiden als beste van West- en Oost-Vlaanderen. Het werk maakt nu kans op een selectie op nationaal niveau.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: De komende dagen blijft wisselvallig aan zee met opklaringen, buien en kans op onweer. Morgen fris met maxima rond 11, 12 graden en vooral in de voormiddag stevige buien. Vrijdag en zaterdag meer droge periodes, af en toe zon ook, al blijft een bui mogelijk. En zondag start met mist of nevel, daarna zachter met maxima tot 15 graden.
2: The Morning Show.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
3: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Boonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
5: Welkom bij B1. Goedemorgen. Je dag start. Met de Morning Show.

mission of the

0: De federale overheid lanceert een brochure over het nieuwe marien ruimtelijk plan voor de Noordzee. Dat plan bepaalt sinds maart welke activiteiten waar mogen plaatsvinden op zee. Omdat de Belgische Noordzee klein maar erg druk gebruikt is, moeten duidelijke afspraken zorgen voor een beter evenwicht tussen economie, recreatie en natuur. Zo komt er een bouwvrije zone tot 11 kilometer voor de kust en zijn 4 marine natuurreservaten vastgelegd. Ijsmerk Ice Ice Amy uit Oostende heeft een Go Imio Culinary Innovators Award gewonnen in de categorie Food. Oprichter Amélie Cobbaert krijgt de prijs voor haar ambachtelijk ijs zonder kleurstoffen, bewaarmiddelen of kant-en-klare mixen. Volgens Go Imio onderscheidt het merk zich met creatieve smaken en natuurlijke ingrediënten. Na Oostende en Gent opent Ice Ice Amy binnenkort ook een vestiging in Antwerpen. Oostende maakt zich vanaf het Hemelvaartweekend klaar voor het nieuwe strandseizoen. De stad zet opnieuw strandredders, strandpolitie en een zomerverkeersplan in om alles veilig en vlot te laten verlopen. Vanaf dit weekend zijn 4 bewaakte zones geopend en tijdens de zomervakantie worden alle strandposten dagelijks bemand. Bezoekers worden gevraagd alleen te zwemmen in bewaakte zones en rekening te houden met het nog koude zeewater.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: De komende dagen blijft wisselvallig aan zee met opklaringen, buien en kans op onweer. Morgen fris met maxima rond 11, 12 graden en vooral in de voormiddag stevige buien. Vrijdag en zaterdag meer droge periodes, af en toe zon ook, al blijft een bui mogelijk. En zondag start met mist of nevel, daarna zachter met maxima tot 15 graden.
2: Welkom.
3: Good morning everybody.
2: In the morning show on B1.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is B1. Ja. Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
6: Ons land staat in de finale van het Eurovisie Songfestival. En dat is alweer 2 edities geleden. Escila en haar nummer Dancing on the Ice konden Europa dus toch overtuigen. Ondanks de slechte voorspellingen van de bookmakers. Journalist Wim de Handschutter.
7: Het was voor iedereen een grote verrassing. En ook voor Escila zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden. Ze leek heel nerveus. En bij het eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken. En ze zei, ik had het probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische probleem kunt omgaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
6: Ook de meest omstreden kandidaat van die eerste halve finale stoot door, Israël. Tijdens dat optreden was er veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. De deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. De 2 Belgen die op de cruise zaten waar het Hanta-virus is uitgebroken, zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid nadat de 2 een tweede keer getest zijn. Ze mogen het ziekenhuis nu verlaten voor 6 weken isolatie, zegt collega Greet Hendricks.
8: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat, moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
6: In totaal zijn al 11 mensen besmet. 3 mensen hebben die besmetting niet overleefd. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 extra per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. Niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Journalist Sven Ponsaert kon de cijfers inkijken.
9: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uur per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
6: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Emma Zeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Emma Zeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is trouwens ook de 17e titel in de geschiedenis van de club. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden, en ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris. The Morning Show.

0: zaakvoerder van een café in Blankenberge zit opnieuw in de gevangenis in een onderzoek naar zedenfeiten op minderjarigen. De man stond sinds januari onder elektronisch toezicht, maar die maatregel is nu opgeheven. Het onderzoek ging van start nadat zijn stiefdochter van 14 bekende dat ze seksueel misbruikt was. Volgens het parket zijn er mogelijk nog meer minderjarige slachtoffers. Aiden Broekaert van het Sint-Godelieve College in Gistel-Eernegem heeft de districtsfinale gewonnen van de Internationale Lions Vredesposterwedstrijd. De tekenwedstrijd draait dit jaar rond het thema Harmony in Humanity en wil jongeren laten nadenken over vrede en verdraagzaamheid. Lions Club Oostende-Beaufort selecteerde de tekening van Aiden als beste van West- en Oost-Vlaanderen. Het werk maakt nu kans op een selectie op nationaal niveau. Oudenburg mag zich opnieuw 2 jaar lang een hartveilige gemeente noemen. Het label van Rode Kruis Vlaanderen beloont steden en gemeenten die inzetten op reanimatieopleidingen en toegankelijke AED-toestellen. In Oudenburg zijn 10 publieke AED's dag en nacht beschikbaar en volgen ook stadsmedewerkers opleidingen eerste hulp. Met het project wil de stad de overlevingskansen bij een hartstilstand verhogen.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: De komende dagen blijft wisselvallig aan zee met opklaringen, buien en kans op onweer. Morgen fris met maxima rond 11, 12 graden en vooral in de voormiddag stevige buien. Vrijdag en zaterdag meer droge periodes, af en toe zon ook, al blijft een bui mogelijk. En zondag start met mist of nevel, daarna zachter met maxima tot 15 graden.
2: The Morning Show, The One.

0: Garage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dit is B1.
5: Ja.
4: Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
6: Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. Niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Journalist Sven Ponsaert kon de cijfers inkijken.
7: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uur per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
6: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Op het assiseproces in Limburg over de moord op Sabine Hoebe is haar ex-partner van 42 schuldig. Dat heeft de jury beslist na 4,5 uur overleg. De man heeft Sabine 2 jaar geleden gedood met 14 messteken. Hij had dat zelf ook toegegeven, maar zegt dat het nooit zijn bedoeling was om haar te doden. Dat gelooft de jury niet. Later vandaag kent de man zijn straf. Hij riskeert levenslang. Esila en haar Dancing on the Ice staan in de finale van het Eurovisie Songfestival, nu zaterdag in Wenen. Journalist Wim de Handschutter.
8: Het was voor iedereen een grote verrassing en ook voor Esila zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden. Ze leek heel nerveus. En bij het eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken en ze zei: ik had probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische problemen kunt omgaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
6: Opvallend, ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook nu was er in de zaal veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. Het Belgisch voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met rechtenhouder DAZN. Eerder had ook Telenet al een akkoord. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit play-off 1 zien. Vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De Amerikaanse president Trump gaat vandaag op staatsbezoek in China. Hij zal het er met de Chinese president Xi Jinping hebben over handelsoorlog en de situatie in het Midden-Oosten. Volgens politicoloog David Kriekemans heeft vooral China de beste kaarten op tafel liggen.
9: De VS wil ook toegang tot de schaarse aardmetalen. En dan is er natuurlijk ook nog de straat van Hormuz. En hoopt Donald Trump dat China druk kan uitoefenen op Iran om toch nog tot een of ander akkoord te komen.
6: Het is al bijna 10 jaar geleden dat een zittend Amerikaans president naar China reisde. En in de VS is basketbalspeler Jason Collins overleden. Dat heeft de NBA bekendgemaakt. Collins was de eerste openlijk homoseksuele professionele speler. Hij overleed aan een hersentumor. Jason Collins werd 47. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris. The Morning Show.

0: De federale overheid lanceert een brochure over het nieuwe marien ruimtelijk plan voor de Noordzee. Dat plan bepaalt sinds maart welke activiteiten waar mogen plaatsvinden op zee. Omdat de Belgische Noordzee klein maar erg druk gebruikt is, moeten duidelijke afspraken zorgen voor een beter evenwicht tussen economie, recreatie en natuur. Zo komt er een bouwvrije zone tot 11 kilometer voor de kust en zijn 4 marine natuurreservaten vastgelegd. Oostende maakt zich vanaf het Hemelvaartweekend klaar voor het nieuwe strandseizoen. De stad zet opnieuw strandredders, strandpolitie en een zomerverkeersplan in om alles veilig en vlot te laten verlopen. Vanaf dit weekend zijn 4 bewaakte zones geopend en tijdens de zomervakantie worden alle strandposten dagelijks bemand. Bezoekers worden gevraagd alleen te zwemmen in bewaakte zones en rekening te houden met het nog koude zeewater. Aiden Broekaert van het Sint-Godelieve College in Gistel-Eernegem heeft de districtsfinale gewonnen van de Internationale Lions Vredesposterwedstrijd. De tekenwedstrijd draait dit jaar rond het thema Harmony in Humanity en wil jongeren laten nadenken over vrede en verdraagzaamheid. Lions Club Oostende Beaufort selecteerde de tekening van Aiden als beste van West- en Oost-Vlaanderen. Het werk maakt nu kans op een selectie op nationaal niveau.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Enjoy the music.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Stok, verkoop! Waar?
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Tot deals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
2: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, verkoop!
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: This is B1. Enjoy the music. Enjoy the music.

0: nieuws uit de wereld.
1: ...5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bipost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt dokter Luc Colemon van de VZW Stop Darmkanker.
2: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje er een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing. En dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is.
1: Het gaat om de testkit van de overheid die iedereen ouder dan 50 krijgt. Duizenden mensen hebben al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Geneeskundeopleidingen vrezen een overschot aan huisartsen. Aanleiding is de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra jongeren toe te laten tot de artsenopleiding. Volgens de decanen is dat grandioos te laat. Nieuwe studenten zullen pas binnen 10 jaar aan de slag kunnen en dan is het tekort al opgelost, zeggen zij. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. Vooral 65-plussers klussen zo bij. Niet onlogisch, omdat ze meer tijd hebben, zegt journalist Sven Ponsaert.
3: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uren per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
1: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Het Belgische leger recruteerde vorig jaar zo'n 3000 extra militairen. En dat is een record. Daarbovenop komen nog eens 800 reservisten en 700 burgers. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd. Minister van Defensie Theo Franke mikt tegen 2029 op een leger met bijna 35.000 personeelsleden. Zo'n 5.000 meer dan nu. Het raketafweersysteem dat de Amerikaanse president Trump wil laten bouwen zal meer dan 1020 miljard euro kosten. Dat heeft de begrotingsdienst van het congres berekend. Een pak meer dus dan de 175 miljard waar Trump over sprak. De Golden Dome, zoals Trump hem noemt, zou de VS beschermen tegen raketaanvallen vanuit de lucht en de ruimte. Die naam is ongetwijfeld geen toevalligheid, aangezien het afweersysteem van Israël de Iron Dome heet. En het Belgisch voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met de rechtenhouder DAZN. Eerder had ook Telenet al een akkoord. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit play-off 1 zien. Vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
0: Pieter Troeblijn op B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: De komende dagen blijft wisselvallig aan zee met opklaringen, buien en kans op onweer. Morgen fris met maxima rond 11, 12 graden en vooral in de voormiddag stevige buien. Vrijdag en zaterdag meer droge periodes, af en toe zon ook, al blijft een bui mogelijk. En zondag start met mist of nevel, daarna zachter met maxima tot 15 graden.
2: Dieter Troeblijn op B1.

0: Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop. Waar?
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
2: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Dieter Troeblijn.

0: De federale overheid lanceert een brochure over het nieuwe marien ruimtelijk plan voor de Noordzee. Dat plan bepaalt sinds maart welke activiteiten waar mogen plaatsvinden op zee. Omdat de Belgische Noordzee klein maar erg druk gebruikt is, moeten duidelijke afspraken zorgen voor een beter evenwicht tussen economie, recreatie en natuur. Zo komt er een bouwvrije zone tot 11 kilometer voor de kust en zijn 4 marine natuurreservaten vastgelegd. Ijsmerk Ice Ice Amy uit Oostende heeft een GoImio Culinary Innovators Award gewonnen in de categorie Food. Oprichter Amélie Cobbaert krijgt de prijs voor haar ambachtelijk ijs zonder kleurstoffen, bewaarmiddelen of kant-en-klare mixen. Volgens GoImio onderscheidt het merk zich met creatieve smaken en natuurlijke ingrediënten. Na Oostende en Gent opent Ice Ice Amy binnenkort ook een vestiging in Antwerpen. Oostende maakt zich vanaf het Hemelvaartweekend klaar voor het nieuwe strandseizoen. De stad zet opnieuw strandredders, strandpolitie en een zomerverkeersplan in om alles veilig en vlot te laten verlopen. Vanaf dit weekend zijn 4 bewaakte zones geopend en tijdens de zomervakantie worden alle strandposten dagelijks bemand. Bezoekers worden gevraagd alleen te zwemmen in bewaakte zones en rekening te houden met het nog koude zeewater.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn.

Goedemorgen, welkom bij B1. Ik ben Dieter Troeblijn en het komende uur krijg je veel muziek. Kijk zeker eens op onze site ook, want daar vind je een overzicht van al onze live-uitzendingen en de wedstrijden. Wie weet kan je wel iets winnen. Check www.radiob1.be.

0: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
2: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
4: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dieter Troeblijn op B1.

Nine brown eyes. Die twee uurtjes in de ochtend gingen weer heel snel voorbij. Ik hoop dat je er net als ik heel veel plezier hebt aan beleefd. Morgen donderdag ben ik er weer. Tot morgen. Ciao.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: Goedemiddag, 12 uur geweest. Het is etenstijd, maar ook nieuwstijd. Het is B1 regionaal tot een uur of 1 bij B1.
1: Goedemiddag, dit is B1 regionaal.
0: De federale overheid lanceert een brochure over het nieuwe marien ruimtelijk plan voor de Noordzee. Dat plan bepaalt sinds maart welke activiteiten waar mogen plaatsvinden op zee. Omdat de Belgische Noordzee klein maar erg druk gebruikt is, moeten duidelijke afspraken zorgen voor een beter evenwicht tussen economie, recreatie en natuur. Zo komt er een bouwvrije zone tot 11 kilometer voor de kust en zijn 4 marine natuurreservaten vastgelegd.
1: B1 regionaal. Nog tot 1 uur.

0: Artis B1 Regionaal.
1: Ijsmerk Ice Ice Amy uit Oostende heeft een GoIMIO Culinary Innovators Award gewonnen in de categorie Food. Oprichter Amélie Cobbaert krijgt de prijs voor haar ambachtelijk ijs zonder kleurstoffen, bewaarmiddelen of kant-en-klare mixen. Volgens GoIMIO onderscheidt het merk zich met creatieve smaken en natuurlijke ingrediënten. Na Oostende en Gent opent Ice Ice Amy binnenkort ook een vestiging in Antwerpen.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: is B1 Regionaal.
1: Oostende maakt zich vanaf het Hemelvaartweekend klaar voor het nieuwe strandseizoen. De stad zet opnieuw strandredders, strandpolitie en een zomerverkeersplan in om alles veilig en vlot te laten verlopen. Vanaf dit weekend zijn 4 bewaakte zones geopend en tijdens de zomervakantie worden alle strandposten dagelijks bemand. Bezoekers worden gevraagd alleen te zwemmen in bewaakte zones en rekening te houden met het nog koude zeewater.
0: B1 Regionaal.

0: Equatage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Boonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: van Regionaal.
1: De zaakvoerder van een café in Blankenbergen zit opnieuw in de gevangenis in een onderzoek naar zedenfeiten op minderjarigen. De man stond sinds januari onder elektronisch toezicht, maar die maatregel is nu opgeheven. Het onderzoek ging van start nadat zijn stiefdochter van 14 bekende dat ze seksueel misbruikt was. Volgens het parket zijn er mogelijk nog meer minderjarige slachtoffers.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: Aiden Broekaert van het Sint-Godelieve College in Gistel Eernegem heeft de districtsfinale gewonnen van de Internationale Lions Vredesposterwedstrijd. De tekenwedstrijd draait dit jaar rond het thema Harmony in Humanity en wil jongeren laten nadenken over vrede en verdraagzaamheid. Lions Club Oostende-Beaufort selecteerde de tekening van Aiden als beste van West- en Oost-Vlaanderen. Het werk maakt nu kans op een selectie op nationaal niveau.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Oudenburg mag zich opnieuw 2 jaar lang een hartveilige gemeente noemen. Het label van Rode Kruis Vlaanderen beloont steden en gemeenten die inzetten op reanimatieopleidingen en toegankelijke AED-toestellen. In Oudenburg zijn 10 publieke AED's dag en nacht beschikbaar en volgen ook stadsmedewerkers opleidingen eerste hulp. Met het project wil de stad de overlevingskansen bij een hartstilstand verhogen.
1: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: nieuws uit de wereld.
1: Het homofoob geweld in ons land blijft toenemen. Gelijke Kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoob geweld, zegt Carole Ponsin van Unia.
2: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan dating-apps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties. En dat is vooral pesterij op het werk.
1: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met de discriminatie. Vanaf morgen mag er op 15 plaatsen in Oost-Vlaanderen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist, omdat het grondwater op verschillende meetpunten heel laag staat. Oost-Vlaanderen kampt al een jaar met droogte en de winter was niet nat genoeg om dat weg te werken. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn, die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een driedaags staatsbezoek samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt experte Caroline van Nuenen.
3: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
1: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. En het is midden mei, maar in de Alpen is een record hoeveelheid sneeuw gevallen. En daardoor is het daar perfect skiweer. Lokaal kan er zelfs nog een meter sneeuw bijvallen. Uitzonderlijk, zeker omdat het er vorig weekend nog wel 25 graden was. Bij ons veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden, en ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris.
4: Goedemiddag.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.

0: nieuws uit de wereld.
1: Het homofoob geweld in ons land blijft toenemen. Gelijke Kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoob geweld, zegt Carole Ponsin van Unia.
2: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan dating-apps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties. En dat is vooral pesterij op het werk.
1: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met discriminatie. Vanaf morgen mag er op 15 plaatsen in Oost-Vlaanderen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist, omdat het grondwater op verschillende meetpunten heel laag staat. Oost-Vlaanderen kampt al een jaar met droogte en de winter was niet nat genoeg om dat weg te werken. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn, die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt experte Caroline van Nuenen.
3: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
1: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. En het is midden mei, maar in de Alpen is een recordhoeveelheid sneeuw gevallen. En daardoor is het daar perfect skiweer. Lokaal kan er zelfs nog een meter sneeuw bijvallen. Uitzonderlijk, zeker omdat het er vorig weekend nog wel 25 graden was. Bij ons veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris.
0: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op vier podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
5: Dit is B1. Enjoy the music. Enjoy the music. Enjoy the music.
6: When I was 6 years old, I broke my leg

0: geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel blabla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

0: zaakvoerder van een café in Blankenbergen zit opnieuw in de gevangenis in een onderzoek naar zedenfeiten op minderjarigen. De man stond sinds januari onder elektronisch toezicht, maar die maatregel is nu opgeheven. Het onderzoek ging van start nadat zijn stiefdochter van 14 bekende dat ze seksueel misbruikt was. Volgens het parket zijn er mogelijk nog meer minderjarige slachtoffers. Aiden Broekaert van het Sint-Godelieve College in Gistel-Eernegem heeft de districtsfinale gewonnen van de Internationale Lions Vredesposterwedstrijd. De tekenwedstrijd draait dit jaar rond het thema Harmony in Humanity en wil jongeren laten nadenken over vrede en verdraagzaamheid. Lions Club Oostende Beaufort selecteerde de tekening van Aiden als beste van West- en Oost-Vlaanderen. Het werk maakt nu kans op een selectie op nationaal niveau. Oudenburg mag zich opnieuw 2 jaar lang een hartveilige gemeente noemen. Het label van Rode Kruis Vlaanderen beloont steden en gemeenten die inzetten op reanimatieopleidingen en toegankelijke AED-toestellen. In Oudenburg zijn 10 publieke AED's dag en nacht beschikbaar en volgen ook stadsmedewerkers opleidingen eerste hulp. Met het project wil de stad de overlevingskansen bij een hartstilstand verhogen.
1: Tot zover het regionieuws.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: De komende dagen blijft wisselvallig aan zee met opklaringen, buien en kans op onweer. Morgen fris met maxima rond 11, 12 graden en vooral in de voormiddag stevige buien. Vrijdag en zaterdag meer droge periodes, af en toe zon ook, al blijft een bui mogelijk. En zondag start met mist of nevel, daarna zachter met maxima tot 15 graden.
2: Enjoy the music. Be one. Be one.

0: Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Boonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
2: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.

0: Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
0: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
0: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.

0: ijsmerk Ice Ice Amy uit Oostende heeft een Go IMEO Culinary Innovators Award gewonnen in de categorie Food. Oprichter Amélie Cobbaert krijgt de prijs voor haar ambachtelijk ijs zonder kleurstoffen, bewaarmiddelen of kant-en-klare mixen. Volgens Go IMEO onderscheidt het merk zich met creatieve smaken en natuurlijke ingrediënten. Na Oostende en Gent opent Ice Ice Amy binnenkort ook een vestiging in Antwerpen. De zaakvoerder van een café in Blankenbergen zit opnieuw in de gevangenis in een onderzoek naar zedenfeiten op minderjarigen. De man stond sinds januari onder elektronisch toezicht, maar die maatregel is nu opgeheven. Het onderzoek ging van start nadat zijn stiefdochter van 14 bekende dat ze seksueel misbruikt was. Volgens het parket zijn er mogelijk nog meer minderjarige slachtoffers. Oudenburg mag zich opnieuw 2 jaar lang een hartveilige gemeente noemen. Het label van Rode Kruis Vlaanderen beloont steden en gemeenten die inzetten op reanimatieopleidingen en toegankelijke AED-toestellen. In Oudenburg zijn 10 publieke AED's dag en nacht beschikbaar en volgen ook stadsmedewerkers opleidingen eerste hulp. Met het project wil de stad de overlevingskansen bij een hartstilstand verhogen.
1: Tot zover het regionieuws. After Work met Hannes Rooyens.

Single Ladies van Beyoncé. Goedenavond, welkom. Onze Afterwork-trein is terug vertrokken tot 6 uur. Jij kan erop springen via de B1-app, hè? Sing it back. Dit is Maluco. Welkom.

0: Metropolis kustweerbericht.
1: De komende dagen blijft wisselvallig aan zee met opklaringen, buien en kans op onweer. Morgen fris met maxima rond 11, 12 graden en vooral in de voormiddag stevige buien. Vrijdag en zaterdag meer droge periodes, af en toe zon ook, al blijft een bui mogelijk. En zondag start met mist of nevel, daarna zachter met maxima tot 15 graden.
2: Dit is After Work met Hannes Royens.

Go West, nog het liefst al naar Oostende natuurlijk, hè, want dat is de mooiste stad van het Westen. De Pet Shop Boys kreeg je. Goedenavond. Maak jij het brugje of mag je het weekend nog niet inzetten en is vrijdag nog een werkdag of misschien zelfs morgen donderdag? Mag je me laten weten via de B1-app, heel benieuwd. Intussen keren we terug naar de jaren 80 met U2, The Unforgettable Fire is dit. En straks Destiny's Child en Bills, Bills, Bills. Welkom.

0: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop. Waar?
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Tot deals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
2: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
2: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

California Girls, Katy Perry en Snoop Doggy Dogg, daarvoor Ellok en Khaled, Drive Into You. Straks na het nieuws van 5 uur is er nog meer dan ruimte genoeg voor een goede keuzeplaat, dus die mag je doorsturen via de B1-app. Intussen nog eens deze beats van weleer van de intussen helaas overleden Dario G onlangs. Dit is Sunshine. Hey.

0: nieuws uit de wereld.
1: Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat al meer dan 280 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. En er is niet meteen beterschap in zicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend. Drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers. Slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland en uit Gent, de E17, de E34 uit Zelzaten.
1: De man die zijn ex-partner Sabine Hoepen vermoordde, krijgt 20 jaar cel. Hij bracht haar 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken, omdat hij het niet kon verkroppen dat ze een nieuwe relatie had. De man riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. Dat heeft de jury na 3,5 uur beslist. Je hoort de rechter.
3: Vanuit de persoonlijkheid van de beschuldigde zijn evenwel verzachtende omstandigheden te weerhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
1: De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossche, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams belangkopstuk Philippe de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging, maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossche.
4: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het vermoedelijk hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
1: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Hij is ontvangen door de Chinese vice-president. Hij zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar avond. Morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nog wielrennen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de openingsrit van de Ronde van Hongarije gewonnen. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bauhaus. Merlier is zo ook meteen leider in het klassement. Het is zijn derde ritzege dit seizoen. Het blijft zeer wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wel iets droger bij 11 graden.
0: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Royens. Let's go. X on

Network. Straks Duran Duran, The Roxette en Grace Jones. Nou, deze classic uit 97. Ik was hem bijna vergeten. Maar wel ooit live gezien op The Night of the Proms. Deze Coolio. See you when you get there, is dit hier in After Work.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: De komende dagen blijft wisselvallig aan zee met opklaringen, buien en kans op onweer. Morgen fris met maxima rond 11, 12 graden en vooral in de voormiddag stevige buien. Vrijdag en zaterdag meer droge periodes, af en toe zon ook, al blijft een bui mogelijk. En zondag start met mist of nevel, daarna zachter met maxima tot 15 graden.
2: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

David Guetta. Love is gone, kreeg je. We gaan nog eens terugkeren naar de jaren 90, want Jens vroeg deze goede plaat aan via de B1-app. Het weekend inzetten, zegt hij, mag met een goede 90s classic. Inderdaad, CB Bilton, It's a Lovin' Thing.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Elke werkdag van 4 tot 6.
6: After Work
5: op B1.

of Fortune, Ace of Base krijg je daarvoor live van Hathaway. Geniet van je woensdagavond en van de feestdag morgen. En geniet nu ook van Moby en zijn Natural Blues. Tot morgen.

0: federale overheid lanceert een brochure over het nieuwe marien ruimtelijk plan voor de Noordzee. Dat plan bepaalt sinds maart welke activiteiten waar mogen plaatsvinden op zee. Omdat de Belgische Noordzee klein maar erg druk gebruikt is, moeten duidelijke afspraken zorgen voor een beter evenwicht tussen economie, recreatie en natuur. Zo komt er een bouwvrije zone tot 11 kilometer voor de kust en zijn 4 marine natuurreservaten vastgelegd. Ijsmerk Ice Ice Amy uit Oostende heeft een GoImio Culinary Innovators Award gewonnen in de categorie Food. Oprichter Amélie Cobbaert krijgt de prijs voor haar ambachtelijk ijs zonder kleurstoffen, bewaarmiddelen of kant-en-klare mixen. Volgens GoImio onderscheidt het merk zich met creatieve smaken en natuurlijke ingrediënten. Na Oostende en Gent opent Ice Ice Amy binnenkort ook een vestiging in Antwerpen. Oostende maakt zich vanaf het Hemelvaartweekend klaar voor het nieuwe strandseizoen. De stad zet opnieuw strandredders, strandpolitie en een zomerverkeersplan in om alles veilig en vlot te laten verlopen. Vanaf dit weekend zijn 4 bewaakte zones geopend en tijdens de zomervakantie worden alle strandposten dagelijks bemand. Bezoekers worden gevraagd alleen te zwemmen in bewaakte zones en rekening te houden met het nog koude zeewater.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw woensdag op B1. Goeie avond.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington-renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
4: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. Hè.
3: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Dit is B1. Enjoy the music.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat meer dan 320 kilometer file op de Vlaamse snelwegen en er is niet meteen beterschap in zicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend, drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers, slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland en uit Gent, de E17, de E34 uit Zelzaten.
0: De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. Die wil via die centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de 4000 euro twee keer niet automatisch mee laten stijgen. De advocaat van de man die Sabine Hoepe vermoordde is tevreden met de strafmaat. De man kreeg 20 jaar cel en dus niet de maximumstraf van 30 jaar. De jury hield rekening met verzachtende omstandigheden, zoals spijtbetuigingen en goed gedrag in de gevangenis. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
2: Die verzachtende omstandigheden die zaten in het dossier. Kurt Brunenberg is geen slecht mens. Wat hij gedaan heeft is natuurlijk verkeerd en fataal, maar het is een mens die spijt heeft over wat hij heeft gedaan. Die denkt aan een slachtoffer, die denkt aan haar familie. Gisteravond was hij heel teleurgesteld. Hij zei mij, ja, eigenlijk, men gelooft mij niet, maar ik heb het echt niet gewild.
0: De man stak 2 jaar geleden zijn ex 14 keer omdat hij niet kon verdragen dat ze een nieuwe vriend had. De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossche, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams Belangkopstuk Philippe de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging. Maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossche.
3: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het vermoedelijk hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
0: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stil viel in de laatste kilometer. Maar Eulalio pakt wel de roze leiderstrui. De 3e plaats was vandaag voor de Uruguayaan Thomas Silva. En in Hongarije heeft onze landgenoot Tim Merlier de openingsrit gewonnen van de Ronde van Hongarije. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bahaus. Merlier is zo ook meteen leider in het klassement. Het is zijn 3e ritzege dit seizoen. Het blijft wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wel iets droger bij 11 graden.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.